0: In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Luister elke zaterdagnacht van

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Alle

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang met drukte op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg, 4 kilometer. Verderop richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 6. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is gestart met een paar dagelijkse files op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 4 met daar 5 tot 10 minuten oponthoud. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het langzaam tussen Reewijk en Nieuwerbrug. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer file. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
10: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
11: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
12: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
11: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven, hij zit erin!
11: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
11: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
11: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
15: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet al te druk. Er staan een paar dagelijkse files, zoals op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude, 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. A20, Hoek van Holland-Gouda, in beide richtingen bij Moordrecht 3 met 5 minuten vertraging. En 11, Leiden richting Bodegraven bij de A12, 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Verder rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Leiden-Lammenschans. Dat komt door een wisselstoring. Waarschijnlijk gaat dat nog ruim een uur duren. En tot zover de ANJB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. Vier gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Er zijn niet zoveel bijzonderheden vanmorgen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer nu 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei?
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt?
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog een paar wat langere files op de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied 12 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Gouda West en Zoetermeer 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp. Over 11 kilometer met een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. 3 kilometer met daar bijna 20 minuten op onthoud. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwouden 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
11: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. Vier gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert openwaterzwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De havendagen woorden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: goed.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
10: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen is de extra reistijd 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam, over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanuit Den Haag via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer file. Door politieonderzoek zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer kan beter omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Want de vertraging in de file is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Willen ze aan een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Op

0: regioagenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. Vier gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 3 kilometer met een half uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: agenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in de regio. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je 40 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Na een ongeluk doet de politie onderzoek. Omrijden kan ook richting Utrecht via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg weer vrij is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Je hebt daar een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment wordt vrijgegeven. Maar omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11 en dan richting Utrecht. En op de A20 rijdt het langzaam richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven! Hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken?
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog altijd vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zevenhuizen. De weg is wel net weer vrijgegeven na een ongeluk en opruimwerkzaamheden, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. En het is al druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je bijna een kwartier tijdverlies. Verder sta je zo'n 10 minuten in de file op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A20 naar Gouda sta je een kwartier in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. En verder staan er een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt verder op gang, dus het wordt drukker op de weg, met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoofddorp sta je 20 minuten vast. Twee rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. De A5 staat daardoor ook file. Op de A4 naar Rotterdam, verderop heb je ook een kwartiertijdverlies. Het is druk tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid. En er staat een hele lange file op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel ben je 3 kwartier langer onderweg, want daar ligt rommel op de weg. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. Omrijden kan ook via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet op een aantal wegen rekening houden met veel vertraging. Vooral op de A20 staat het vast. Van Hoek van Holland naar Gouda. Want bij Nieuwekerk aan de IJssel liggen aardappels op de weg. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 50 minuten... Omrijden kan via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen tot 5:30 duurt. Het loopt ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je 20 minuten in de file tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. En de andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, heb je een half uur tijdverlies tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: Early morning.

0: regioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De avondvierdaagse Bodegraven-Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk. In het westen van het land staat alleen al ruim 200 kilometer file. Met de meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel sta je mede door een pechgeval een half uur vast. De rest van de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam is het ook in beide richtingen druk. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag sta je een half uur in de file tussen Driebergen en Woerden. En op de A20 naar Gouda ligt rommel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Het gaat om een lading aardappels. Daarom zijn er twee rijstroken dicht. Vertraging is 50 minuten. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht wel ieder moment klaar te zijn met het opruimen daar op de A20. En op de N219 is het druk van Capelle aan de IJssel naar Zevenhuizen. Tussen Capelle aan de IJssel en Nieuwekerk aan de IJssel heb je ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De avondvierdaagse Bodegraven-Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar, toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd veel files. Door de regen zijn sommige files ook nog wat langer dan anders. Op de A12 naar Den Haag is het aansluiten tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur extra reistijd. En ook op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda sta je een half uur in de file tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het oponthoud ook een half uur. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En er staat file op de A20 naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein, want daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden veel files snel korter. In de meeste gevallen heb je nog een paar minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het oponthoud nog 10 minuten tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je tussen Rotterdam Overschie en Delft ruim 5 minuten tijdverlies. Het is ook nog druk op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging bijna 10 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En er is een ongeluk gebeurd op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar bij de Corbulo-tunnel. Er staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De avondvierdaagse Bodegraven-Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost, behalve die op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda, want daar heb je bij Moordrecht nog net iets meer dan 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal-Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
16: Altijd dichtbij. BRSS.
17: U luistert naar Gewijde Muziek. Het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
18: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag beginnen we met een tekst uit Psalm 51, vers 12. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest en maak mij standvastig.

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe 5, vers 17.

Heer mijn God, u weet mijn strijd tegen het gevoel van onmacht, omdat ik uw grote liefde niet kan overbrengen op hen die mij lief zijn. Ik kan ze niet loslaten. Wilt u ze vasthouden, bij de hand nemen en bij u terugbrengen?

Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten. Ezechiël 18, vers 31.

Vader in de hemel, uw beloften gelden voor heel mijn leven. Ik wil u danken voor alles wat u mij gaf. Het mooie dat ik uit uw hand ontvang. Houd mij dicht bij u, Heren.

Heere mijn God, leer me trouw te zijn in goede en kwade dagen, totdat u komt. Het leven is niet altijd zonder wolken. Zon en schaduw wisselen elkaar af. Leer me er goed mee om te gaan.

Door Jezus wordt duidelijk dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4, vers 22a tot 24.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Axel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: De muziekexperts. Live op BR6.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd dichtbij.
4: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

Een hele goede avond en van harte welkom bij Praise the Lord with Music. Ja, zoals iedere week weer op jouw donderdag of vrijdagavond. Want op donderdag zitten we bij BR6 Bodegraaf Reeuwijk. En op vrijdag bij R2FM Radio en TV Waddinxveen. En de tv die kan je bekijken via www.r2.nl. Daar kan je live meekijken wat hier allemaal in de studio is gebeurd. Maar dan moet ik natuurlijk wel het knopje aanzetten. En dat heb ik nu gedaan, dus nu kan je ook de studio in kijken. Hoe mooi is dat? Ja, het wordt een bomvolle uitzending hoor vandaag, zeker weten. Want de Pinksteren komt eraan. Dat is namelijk op 24 mei en 25 mei, eerste en tweede Pinksterdag. En we gaan het natuurlijk hebben over opwekking. Er zijn nog veel meer concerten, ook deze maand van Celtic Worship onder andere. Maar ook The Sand Knights komt eraan. Dus blijf lekker luisteren. We gaan beginnen met, hoe noem je het? House, techno, maakt niet uit. Het is in ieder geval gospel. The Uprising, Rave Jesus en alom bekend Roberto Rosso en God's Nation. Van harte welkom bij Praise the Lord with Music.

Dat waren The Uprising, Rave Jesus, Roberto Rosso en God's Nation met Come Home. En we gaan het hebben over de EO Jongerendag. Die vindt op 6 juni plaats met artiesten als Battle Music, KB, Elevation Rhythm komt eraan, Tarion komt eraan, Battle Music komt er niet aan. Dat zeg ik verkeerd. Ja, en nog zoveel meer, want er worden nog artiesten bekendgemaakt. Daar later meer over. Eerst dus muziek van KB, die komt ook naar de EO Jongerendag met Hold Me Back.

Je hoorde Hulvey, Phil Wickham en Tyrone Wells met How Great. En we gaan naar het Strandheem Festival. Dat is een vierdaags festival in het noorden van het land. Dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. En dat is dit jaar op 14 mei. De donderdag natuurlijk, hè, voor Pinksteren. En het is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste christelijke festivals van Nederland. Met in 2025 opnieuw een record aantal bezoekers. Elk jaar komen vele bekende sprekers en bands uit binnen- en buitenland naar het Strandheem Festival. Er zijn stands, workshops, seminars en jongerenprogramma U-Wave. En er is ook nog genoeg te doen voor de kids. De toegang tot het festival en parkeren is gratis. Er dienen alleen tickets gekocht te worden voor sommige concerten. Voor de mensen die dan van ver afkomen zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden in de prachtige omgeving. In 2026 vindt het dus plaats, het Strandheem Festival van 14 tot en met 17 mei. Ja, maar dan heb ik nog niet verteld wie er allemaal komen. Nou, om ze nou allemaal te noemen, dat is een beetje veel. Ik kan wel een kleine greep doen uit de hele grote line-up die ze hebben. Christian Verwoerd komt, Open Door staat er. Julia Mulder, Huis van Bellen. Eline Seger staat er. Ja, je kan eigenlijk zeggen wie staat er niet. De DJ-set van 7FM. Ja, het is echt ongelooflijk als je naar die line-up kijkt. Zo groot. Ik zou gewoon naar de website toe gaan. Strandheemfestival.nl. En daar kan je alle informatie vinden. Kees Kreinhardt en Mosaic Worship, die staan er ook. En daar had ik muziek van klaarstaan. Maar je raadt het al, zoals vorige week ook ging. Het staat er niet meer, dus we gaan lekker verder met Spring Harvest en Lou Vellingen met Sing, Sing, Sing.

Ja, dat waren Dion, Sam Rivera en Roosevelt Stewart met In The Light. En ik had jullie nog muziek beloofd van Mosaic Worship. Dus daar komt hij, een nieuwste release, Ruach.

Dat was Tarion met Magical Feeling. Die komen ook naar de EO Jongerendag op 6 juni in Ahoy, Rotterdam. En ik kreeg van Impact Church, dat is een kerk hier in Waddinxveen, in de Cultuurhuis de Kroon op Gouweplein 1 hier in het mooie Waddinxveen. Zondag 3 mei komen ze weer in de ochtend bij elkaar als Impact Church. Ze zijn blij dat Lenneke van der Jacht bij hun het woord van God komt delen. Lenneke is iemand met diep verlangen naar Jezus en warm hart voor mensen en een passie die aanstekelijk is. Ze starten 3 mei samen om 10:30. En na de samenkomst drinken ze ook nog koffie en je bent van harte welkom. Nou, Impact Churches, Cultuurhuis de Kroon, Gouweplein nummer 1 in Waddinxveen. Oftewel in de bibliotheek / theater. En we gaan verder met muziek van Opwekking. Het nieuwe nummer van vandaag uitgekomen, Heel Mijn Hart Zingt. Opwekkingsnummer 920.

Mocht je ze niet kennen, ga ze checken. Limo Blaze, Nathan Davis Jr. en Trendsetter Sense met Will Be Done. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit eerste uur van Presidentive Music. Geen zorgen, het volgende uur zijn we gewoon weer terug. En dan gaan we alvast een klein stukje vooruit blikken op Pinksteren met onder andere natuurlijk het grote opwekking. En 15 mei kan ik alvast zeggen, gaan we Pinkster Special doen hier bij Praise the Lord with Music. Daar zometeen meer over. Nu eerst nog eventjes genieten van de muziek tot aan het nieuws en de reclame. En dat doen we met nieuwe muziek van Brandon Lake en Nick Jonas, The Outer. Tot zometeen.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij.
11: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

0: Welkom bij Praise the Lord with Music op uw radio, presentatie en samenstelling Yannick Cinema.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Praise the Lord with Music. We begonnen dit laatste uur met Planet Shakers met het nummer Mighty God, de live versie die onlangs is uitgekomen. En wat gaan we allemaal doen in dit laatste uur? Nou, ik heb heel veel muziek. Dat zeker van onder andere Cici Wijnens komt voorbij. Tom Royaal komt voorbij. Jay Stamper komt voorbij. Wie is dat ook weer? Dat hoor je zo, want we gaan het ook hebben over opwekking, Pinksteren. Ja, de Pinkster Special die komt eraan. Daar zo meteen meer over. We gaan eerst naar muziek van Don Cartel. Bigger is Better. Welkom terug bij Praise the Lord with Music.

0: We gaan het hebben over Pinksterconferentie. Ja, daar had ik het net ook al over. We gaan een special houden op 15 mei. Dat doen we ieder jaar weer. En dan gaan we het gewoon hebben over onder andere opwekking, onder andere. Dus het thema, dat is Ik Ben. Ja, tijdens de Pinkster Weekend van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei organiseert opwekking voor de 56e keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenementterrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Goed om te weten, Praise the Lord with Music is er dan ook niet, want ik ben er het hele weekend om daar als geluidstechnicus het geluid te verzorgen. In de woestijn werd Mozes stilgezet door een brandende struik die niet verteerde. Uit het vuur sprak God, ik ben die ik ben. Exodus 3 vers 14. Mozes trok zijn schoenen uit. Het was een heilige grond. Zijn roeping werd vernieuwd. Ook aan ons openbaart God zich als de Ik Ben. Een God van nabijheid, trouw en kracht. Door de Bijbel heen leert hij ons zijn namen kennen. Zoals Yahweh Jireh, dat betekent de Heer die voorziet. Yahweh Rapha, de Heer die geneest. En Yahweh M. Kadesh, de Heer die heiligt. Ja, de naam van God. Zijn namen tonen zijn hart, zijn karakter, zijn werk. Tijdens de Pinksterconferentie vormen ze het hart van gebed, prediking en aanbidding. Uitgewerkt in deelthema's, ontmoet hem, zijn naam. Wees heilig, onze identiteit. Maak ruimte voor God en de ander. Wanneer God zegt ik ben, wordt alles anders. De ruimte verandert, de grond wordt heilig. Het is een levende stem die nog steeds klinkt. De struik brandt nog, de geest die beweegt nog en de roep klinkt nog. Hij is, hij leeft, hij spreekt. Hij is Yahweh, ik ben. Ja, de conferentie is voor iedereen. De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren, jij dus ook. Naast het volwassen programma zijn er ook programma's speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis is er in de bijzondere mensentent een mooi programma. Ja, ik ga er op de 15e verder op in wat er allemaal te doen is, wie er allemaal is. Maar één ding weten we zeker, het wordt een feestje. Dat was het vorig jaar ook namelijk, daar had Jay Stamper meerdere malen opgetreden op het jongerenterrein bij The Great Place. En dat was gewoon fenomenaal. Hele tent die op en neer ging van vreugde, van dansen, van feest, van gezelligheid. En wij gaan dat hier ook gewoon lekker doen. Is je deur nog op slot? De remix van Jay.
1: Je hart is net een huisje waar het gezellig is. Maar het is er nog zo donker.

Oh, daar krijg ik toch helemaal zin van om dat live mee te gaan maken. Jezus wees de naam, opwekkers nummer 921. Oh, ja, ik krijg er helemaal zin in. Ja, opwekking dus. Wil je erheen, dan kan het nog, hè? Je meld je even aan als medewerker. Ze zoeken nog verschillende mensen die verschillende dingen willen doen. Denk aan een safety host, een verkeersregelaar, iemand bij de catering. Je kan het zo gek niet verzinnen. En het mooie is, dan krijg je korting op, hoe heet het? Een kampeerplek. En dan krijg je nog een kampeerplek. Want de vaste kampeerplekken, die zijn uit mijn hoofd gezegd helemaal uitverkocht. Maar wil je meewerken, dan zijn de medewerkers velden, om dat zomaar te zeggen. En dan kan je daar gewoon het hele weekend lekker blijven. En je kan ook nog lekker meewerken. Je gaat mensen ontmoeten. Hoe mooi is dat? En daarom doe ik het ook, omdat ik het leuk vind om verschillende mensen te ontmoeten. En ja, het is gewoon heel erg fijn om daar te zijn, vind ik. Dus wees je bij opwekking.nl en dan gaat het helemaal goed komen. En dan zien we elkaar daar. En dan had ik nog wat, want Rent Collective die komt namelijk weer naar Nederland toe. Na een aantal uitverkochte concerten in Nederland keert Rent Collective, de geliefde folk-aanbiddingsband uit Noord-Ierland, eindelijk weer terug. Rent Collective staat bekend om hun frisse, eerlijke sound en energieke live optredens. Met nummers als Build Your Kingdom Here, Counting Every Blessing en het platina gecertificeerde My Lighthouse zijn ze dan ook uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke worshipbands van dit moment. Wil je erbij zijn op 15 mei in Oud-Beijerland of 16 mei op, en daar is die weer, Strandheem Festival? Zorg dan dat je je tickets op tijd koopt via eventsforchrist.nl. 15 mei dus in Oud-Beijerland in de EGHW kerk. En dat staat voor Evangelische Gemeente Hoekse Waard. Ja, dat kan je mooi opzoeken zo op internet. Ga even naar eventsforchrist.nl en koop je kaartjes. En wie weet hoor je dit nummer dan wel live. Counting Every Blessing. Hier hoort u Rent Collective.

Tommy Royale en KB met Glory Down. Ja, op de EU Jongerendag, hè, dat zei ik in het vorige uur ook. KB komt daar ook 6 juni in Ahoy Rotterdam. En we gaan naar iemand die ook in Ahoy Rotterdam heeft gestaan. Het afgelopen jaar of vorig jaar, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Cici Wijnens heb ik het over. En ze heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Jazeker, een paar weken geleden. We Pray.

Dat was schitterende muziek van Sanne en Angela en Erika de Wit. Of de Wis. Er staat Wit met W-I-T-H. Maar volgens mij is het gewoon de Wit. God van het Hemelrijk hoorde je. Nieuwe muziek van Sander en Angela en Erika. Die heeft dus ook nog meegedaan. En het was een schitterend nummer, dat zeker. Victory House Worship. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ze komen dus uit... waar komen ze vandaan? Dat is een goede vraag. Ik kan het even niet meer vinden. Nou, dat maakt ook niet uit. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. We won't bow down. Victory House Worship.

Wow, Victory House Worship met We Won't Bow Down. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze avond van Praise the Lord with Music. Ja, volgende week dan ben ik er helaas niet. Ik ben verhinderd, niks ernstig of zo hoor, maar... Ik sla even een weekje over. Ik ben er de 15e, 15 mei. En voor de mensen uit Bodegraven-Reeuwijk ben ik er dus weer op... Even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. 21 mei. Ja. Dus dat duurt eventjes, maar... Goed, dan hebben we wel de Pinkster Special, hè, gelijk. Die eraan komt. Dus de volgende uitzending, dat is de Pinkster Special... 8 mei zijn we er dus niet, dat is volgende week. Maar 15 mei zijn we er wel, dat is over 2 weken. Praise the Lord with Music op uw radio. Hoor de nieuwe muziek van verschillende muzikanten. We hadden de Pinksterconferentie zijn we op. Hebben een blik opgeworpen. Rent Collective komt naar Nederland. Het Strand Heem Festival komt eraan. De EO Jongerendag en nog zoveel meer. Goed, we gaan eruit. Ik zou zeggen... Heb hele fijne weken en 15 mei bij RTW FM, de Pinkster Special van Praise the Lord with Music. Tot over 2 weken.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale en volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Radioagenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. Vier gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

Wild thing, I think you move me. But I wanna

0: regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. De avondvierdaagse Bodegraven-Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.